0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Radio Grootouders brengt muzikale kleur in je leven.

0: Radio Groot Haalt Het.
1: Was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haalt Het. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haalt Het.

0: Uit de 90's hoor je BBE en 7 Days and 1 Week. Ja, goedemorgen. Het is woensdag. Het is vandaag het midden van de week. 8 juli zijn we alweer geworden vandaag. Ja, goedemorgen. Welkom bij Voor de Wekker Wakker. Op deze toch wel een leuke dag. Ja, het wordt niet zo warm vandaag, hè. We beginnen maar gelijk, want ja, we kijken er nogal tegenop. Althans, heel veel mensen hebben er last van, hè, dat het overdag zo warm is. Ja, gisteren werd het ook alweer warm. Vandaag valt het op dat het iets koeler wordt, rond de 28 graden. Het is nog warm zat natuurlijk in het zuiden, maar in het midden van het land nog koeler, rond de 22 graden. Dat is lekker toeven, dus ja, misschien massaal vanaf het zuiden richting het midden van het land. Of misschien wel richting het hoge noorden. Daar ligt de temperatuur rond de 19, 20 graden. Hebben we een klein beetje afkoeling, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, de Haagse zanger, cabaretier en schrijver Harry Jekkers die krijgt een miniatuurstandbeeld in Madurodam. Hij is inmiddels 75 jaar. Hij is bekend van de hit O.O. Den Haag. Hij maakte vorig jaar bekend te stoppen met optreden. Nou ja, komende zondag, dat duurt nog een paar dagen, dan is zijn laatste optreden in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Nou ja, sinds 2018 speelt Jekkers vrijwel iedere zondagmiddag in de Schouwburg. Ja, de beeldmaker Ruud Petrou en Michel Duivenstein die overhandigen het standbeeld zaterdag na afloop van Harry Jekkers' voorlaatste show. Het miniatuurstandbeeld krijgt een vaste plek op het Harry Jekkersplein in Madurodam voor de maquette van de Koninklijke Schouwburg. Ja, Harry Jekkers werd in 1951 geboren in de Schilderswijk. Een jaar voor Madurodam de deur opende. Want die opende zeg maar in 1952 de deur op 2 juli. En daarmee krijgen de twee Haagse symbolen nu ook een miniatuur, een blijvende plek bij elkaar. Zo heeft Omroep West gemeld. Ja, Harry Jekkers richtte ook nog een keer de popgroep Klein Orkest op. De band groeide uit tot een van de bekendste nederpopgroepen, hè? Zoals we dat natuurlijk kennen van vroeger. Met grote hit Over de Muren, hè? Om even een voorbeeld te noemen. Hij deed in 1982 ook een solootje met O.O. Den Haag. En dat deed hij onder de naam Harry Klorkenstein, een anagram van Klein Orkest. Ja, Harry Jekkers viel meerdere malen in de prijzen in zijn carrière. Zo won hij met zijn lied Terug bij Af de Arnie M.G. Smitprijs voor het beste theaterlied. Ja, hij komt natuurlijk uit Den Haag, hè. Dat is allemaal overbodige informatie, maar toch even melden. Hij nam ook een pauze van 15 jaar tussen 2001 en 2015. Toen ging hij het theater niet in. En daarna verscheen hij weer op het podium. Eerst met Jeroen van Merwijk en later solo. Ook was er weer een comeback tournee met Klein Orkest, hè. Ja, maar nou heeft hij het voor elkaar. Harry Jekkers krijgt dus een standbeeld in Madurodam.
1: En als dank voor een liedje, een van mijn eerste liedjes die ik ooit gemaakt heb, nog eens een keer een oude van stal halen.

Want Den Haag is door de jaren zo veranderd, joh. Voor mij toch veel te vlug. Dat nieuwe eiland voor de kust, moet dat dan trouwens nou wel zo nodig komen?

1988, Johnny Camp hoorde je met Just Get Paid. Wij voor de wekker wakker op deze woensdagochtend. Mensen, wat een bewogen voetbalavondje hadden we gisteravond, hè? Niet te filmen, wat een chaos. Ja, Egypte is kwaad na de 3-2 nederlaag tegen Argentinië. In de achtste finales van het WK voetbal. De Egyptenaren die voelden zich na afloop bestolen. Ze hebben ook uitgehaald naar de scheidsrechter. Spraken zelfs over een complot. Ja, zelfs de trainer van Egypte heeft een gele kaart gekregen. Ja, het voelde alsof het resultaat van tevoren al vaststond. Dat zei onder andere Mustafa Zico. Die na de wedstrijd kwaad voor de camera stond. En ook een sneer uitdeelde naar de Argentijnse ploeg. Gefeliciteerd Argentinië met de wereldtitel, zo heeft hij gezegd. Ja, Zico die maakte in de tweede helft de 0-2. Maar zag zijn doelpunt afgekeurd worden door de VAR. Ja, even later schoot hij alsnog raak. Maar dat was niet genoeg voor stunt. Argentinië draaide de wedstrijd in de slotfase helemaal om. Want ja, ze stonden eerst helemaal achter. Er stond Egypte voor. En toen begon de chaos. En ja, uiteindelijk heeft Argentinië toch de boel positief kunnen omkeren. Letterlijk en figuurlijk naar 3-2. Ja, ja, de scheidsrechter was vanaf het begin van de wedstrijd partijdig. Zo hebben bronnen gemeld. Hij wilde Egypte op het veld de mond snoeren. Ja, en dat zou natuurlijk niet mogen. Ja, ik moet die wedstrijd voor een gedeelte nog eventjes terugkijken. Ik zat gisteren nog even naar te kijken. Was super spannend, dat wel. Alleen, ja, nou blijkt dus dat de scheidsrechter partijdig was. Ja, of dat ook inderdaad zo is geweest, dat is de grote vraag natuurlijk. Ja, er zijn natuurlijk wat instanties die het aan het nakijken zijn. Of inderdaad dat goal wel mocht worden afgekeurd. En ja, het was vanaf het begin van de wedstrijd al duidelijk. Zo zei Egypte. Ja, men wilde ons de mond snoeren. Ja, nou ja, ze liggen eruit. Argentinië gaat door. Dus het is een van de beste ploegen momenteel. Maar ja, buiten kijf natuurlijk. Hè. Wat een voetballers hebben we tegenwoordig. Hè. Het is niet te filmen. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is woensdag, we hebben weer leuke liedjes die onderweg zijn. Zo dadelijk het uitgebreide weerbericht. En dan vertellen we eventjes wat het vandaag precies gaat worden.

0: Ja, de '80s remix met Flip Fluitketel. Ja, dat was een programma toen, een show op de Tros tussen 1980 en 1981. Het werd opgenomen in een oud-Hollandse poffertjestent. En de muziek was toen van Ruud Bos. Ja, het was een hele rage, want toen dit liedje uitkwam, de fluitketels, toen werd het een ware rage. De verkoper van de draagbare fluitketels zonder bodem werden er miljonair van. Ja, er werden normaal 100 per week verkocht. En opeens wilde heel Nederland er een, hè? Moet je nagaan. Ja, de Flip Fluitketel Show. Op de B-kant trouwens staat er staat een paard in de gang. Het was ook een... Je hoorde hem voorbij komen in de '80s remix.
1: Dit is de dagtopper.

0: pressure.
1: Blijft een lekker nummer, hè. Queen en David Bowie. En Under Pressure. Hij is opnieuw op plaat gezet in 1999. Under Pressure. Twee grootheden natuurlijk, hè. Freddie Mercury en David Bowie. Goed voor de wekker wakker. Het is vandaag de naamdag van de heilige Amalberga. Op Sint Amalberga gaat het honingdeurtje open. En daarmee wordt bedoeld dat het vanaf vandaag warm genoeg is voor de bijen om op zoek te gaan naar honing. Ja, op deze dag dus de weerspreuk op de tegeltjes. Op Sint Amalberga gaat het honingdeurtje open. Ja, meer vakantiegangers die zoeken naar plekken waar de hitte meevalt. Nu populaire vakantiegebieden zoals bijvoorbeeld Frankrijk en Spanje steeds vaker te maken hebben met extreme temperaturen. Ja, zo gaan de Belgen, de Duitsers en de Nederlanders nu vaker naar de minder traditionele bestemmingen. Zoals bijvoorbeeld de kust van Noord-Duitsland. Ja, een groot deel van de vakantiegangers die houdt bij het kiezen van hun bestemming rekening met hitte. Zo bleek uit een onderzoek van de ANWB. Daarbij werd niet meteen duidelijk welke bestemming nu meer in trek zijn. Ja, meer reisadviseurs van de fietsorganisatie die horen regelmatig van vakantiegangers voor welke alternatieven ze kiezen. Zo vertelt een woordvoerder van de organisatie. Ja, een aantal mensen kiezen voor een koeler alternatief in hun favoriete vakantieland. Zo gaan ze toch wel naar Spanje, maar dan gaan ze vaak naar het noorden, zeg maar het Baskenland. En in Frankrijk gaan mensen dan bijvoorbeeld naar Bretagne. Ja, de meteoroloog Matthijs van der Linden van Weer Online ziet ook de Alpen als een geschikte optie. Ja, en voor de koelere temperaturen moet je de bergen in. Want dan zijn bijvoorbeeld Zwitserland en Oostenrijk weer veel betere bestemmingen. Ja, de Nederlanders die zijn. De keuze van de Nederlanders die gaan vaak naar Oostenrijk. En de Belgen die kiezen meer voor Zwitserland, zo blijkt. In verband met de lagere temperaturen. En ook als je actief bezig wil zijn, kun je daar beter zijn, hè? Ja. Nou, vandaag is het redelijk te doen. De bewolking heeft de overhand. Lokaal valt er wel een klein beetje motregen. Vanmiddag dan laat de zon zich vaker zien. En vooral aan de westkust wordt het flink zonnig. De wind waait uit noordwestelijke richting. En hierdoor wordt het aan de kust niet warmer dan 23 graden. Op andere plekken ligt de temperatuur tussen de 24 en 26 graden. Wel even een vooruitblikje naar morgen. Dan hebben we te maken met wolkenvelden. Dan schijnt de zon ook weer flink. De temperatuur loopt dan op naar 28 graden. En dan hebben we gelukkig ook weer een matige noordenwind. Dus het voelt dan toch ook wel weer een klein beetje fris aan. Hè? Lekker. Ja, ik voel me goed vandaag.

Leuke meid, die Linda Estelle vroeger een paar keer geïnterviewd voor Tierschoen. Joh, de smiling. Wij voor de wekker wakker op deze woensdagmorgen. Hè. Lekker is dat, hè? Ja, even kijken, want we hebben nog wat nieuws te melden vandaag. Want het is vandaag een bijzondere dag, kan ik je vertellen. Een hele bijzondere dag. Het is vandaag trouwens de speciale dag voor onder andere de weerspreuk Sint Annelberga. Hè. Ja, het honingdeurtje gaat vandaag open. De bijen die zoeken hun honing en die gaan weer terug naar de kas. Oftewel naar de korf, hè? Ja, ja, vandaag het belangrijkste nieuws, want er gaat natuurlijk vandaag weer heel veel gebeuren. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat vandaag door. Mona Keizer, en die wordt ondervraagd. En de leiders van de NAVO-landen die komen officieel bijeen voor de top in Ankara. Ja, het weer vandaag, het begint bewolkt. Lokaal valt er wel wat motregen. Vanmiddag dan breekt de zon steeds beter door. We hebben te maken met een matige noordwestenwind. Het wordt 22 tot 26 graden. Van 20...

0: alle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Haaltert.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio.

terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: wij in de grond in jouw Feel Good Uur met meester Prikkelbeen. Kent u dit leuk nummer nog?
1: Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: Radio Roadhouse.
1: Luisteren.
0: Van Milly Radio.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.
2: Oh my god.
1: De hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: kans dat je vanavond met mij...
1: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groothalterd.

Zoals hij zelf verkondigde op sociale media, een nieuwe klank, een nieuwe wending. Luc Steno en praten bij de hitkampioen met deze klassieker van Inner Circle, A Good Life.

Eilish in de hitkampioen. Moet er ook zeker eens tussen kunnen in een feel-good uur. Dat zit er weer op. Wij danken jou voor het luisteren en maken met jou een afspraak, een volgende hitkampioen. En

0: voor de duivel niet bang, zou je dan zeggen, toch? Carl Douglas is over de 1974. Daar gaat hij met Kung Fu Fighting.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom,

terug uit de jaren 80. Dixo, disco, wat toen? Jawel, het was Delegation en Put a Little Love on Me. En je bent er weer bij. En dat is voor die man. Hey, wat leuk. Uurtje terug in die voltooid verleden fotografische tijd. Wees welkom, dit is de Middle of the Road Show.

The Boys, met het nummer wat je wil, zet het tot nadenken, mensen. No. De plaat die kwam uit in 1972 en vervolgens nog een keer in 1979. Give up your guns in the middle of the road show. Hey, zometeen wat totaal anders. Een zogeheten fijne voor achter de keuken van Daniel. En muziek is het beste medicijn. Vraag maar aan de Doobie Brothers, want daar is de dokter.

0: zomer 1989 en daarmee ook een hele dikke zomerhit. Het waren de Doobie Brothers en de music is The Doctor.
1: Een fijne van achter de keukengordijnen.
0: Zijn avontuur begon allemaal met zo'n beetje Vandenberg. Weet je nog? Ja, ze gingen heel de wereld over. Later solo. Zijn naam? Bert Hering.
1: Is de middel of the road show.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Een kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat sla ik niet af, man.

lekker. Een geboren en getogen Doetinchemmer. Doetinchemmer. Ja, Doetinchemmer. Een zogeheten plaatsgenoot was het eens. Het was Bert Heerink als fijne voor achter de keukengordijnen. En juli. Lieve mensen, wees welkom. We horen ook nog Corrie D voorbij komen.

0: Peters. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Geen koffie.
0: Echt wel. Nee. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Road Show.
2: Wacht het toch nog gezellig.

alle zeven wereldzeeën. Nee, ook over alle bergen, lieve mensen. Wees welkom bij de radio. Ja, leuke uitvindingen, de radio, mensen. Wat luisteren we toch weer wereldwijd, ook via de Middengolf. Of anders wel via de bekende palen, die hele lange. En de digitale kanalen. Het klinkt erg zomers. Hé, hey, daar heb

Alweer typisch een voorbeeld van een... oh ja! Hè? Tuurlijk, een oh jaatje. Wat was dat? Oh ja, begin jaren 80. Oh ja, begin jaren 80. Toch? In de disco, lekker toch? Het was Imagination en Just an Illusion. Terug in de middel of Den Roadshow en op jouw radio. Oh, je zou maar last hebben van een driehoekse houding. Ai, ai, ai, ai. Een probleempje. Luister maar.

kwam uit Spanje. En dat scheen de zon natuurlijk ook. Julio Iglesias en Jeremy. Oh, lieve mensen. Zijn muziek is zo razend populair nog steeds. Ook nog bij de jeugd, kun je je voorstellen. Het is Henk Wijngaard.

Het hele jaar de zon uit je radio. Het hele jaar de zon op je radio. Nou, en vanuit je radio natuurlijk, jongens. Oh, wat een feest. Nog een keertje. Huppakee. Ja, gaan we nog een keer. Lekker. Alle gekheid op een stokje. Het is alle vrolijkheid. Speciaal voor jou natuurlijk.

0: is niet te geloven, dat een stad als Liverpool nog steeds leeft van de Beatles. Hè?
1: Ja.
0: Mocht je er ooit komen in heel toevallig aanlanden in Liverpool. Neem die Beatle Tour. Is zo leuk, joh. In zo'n gele busje. Prachtig. All my loving. Nou, vooruit. Daar gaan ze. De Beatles. Even de laatste in de middel of de roadshow. Want het is vandaag. Maar gelukkig morgen. Dezelfde tijd. Dezelfde golflengte. Dan doen we het opnieuw, hoor. Dan spreken wij elkaar opnieuw. Zometeen veel plezier met mijn lieve radiocollega's. En tot snel.

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aalst.
3: Uur na uur muziek.

Uit 1979, Johan Vermenne met Rue de Boucher. Het gaat over de Beenhouwerstraat in Brussel. Is ook gezongen in het Brussels. Vrienden, welkom. Weer of geen weer vandaag op woensdag 8 juli. Hangt de Belgische driekleur nog buiten aan de gevel of voor het venster? Ja, ze verdienen het, hè, de rode duivels. Heb ik mee wat de muziek betreft? Wel, ik heb Jennifer Lopez. Ik heb de Eagles. Ik heb Roger Whittaker, Simply Red. Jetty Paletti en vele anderen. We hebben natuurlijk de huishoudtip op het einde van het programma Het Weerbericht. En we hebben onze artiest van de dag. Allemaal in dit programma Weer of Geen Weer. Tweede plaat, Julie Zenati. Tout est plus pop.

plaat is 10 jaar oud, Jennifer Lopez. Er dreigt eind deze week een staking op Brussels Airport in Brussel. Vakbond ACV heeft een stakingsaanzegging ingediend. Als de actie doorgaat, worden er flinke vertragingen verwacht. Ook annuleringen zijn niet uitgesloten.

gaan 19 jaar terug in de tijd. Het was 8 juli 2007 en op die dag wint Roger Federer voor de 5e keer op rij het mannentoernooi van Wimbledon door in de finale Rafael Nadal te verslaan. Muziek van de Eagles.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Vind je het ook vervelend als je lekker vers en knapperig brood de volgende dag al heel wat minder smaakt? Bewaar dan je brood in een plastic zak in de koelkast. En zo blijft het nog een paar dagen langer vers. En als het echt droog is, mevrouw, kan je het nog altijd insmeren met een beetje kruidenolie en gewoon grillen.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

195 jaar geleden, het was 8 juli 1831, werd de Amerikaanse arts en apotheker John Pemberton geboren. Hij is de uitvinder van de drank Coca-Cola. Pemberton overleed in 1849. Ik heb een plaat gelinkt aan het berichtje. The Andrew Sisters, Rum and Coca-Cola.

0: De artiest van de dag.
1: Onze artiest vandaag is Mireille Mathieu. Ze werd geboren in Avignon op 22 juli 1946. Mathieu, een Franse zangeres. Ze werd ontdekt op 21 november 1965, naar aanleiding van de tv-uitzending Télédimanche, waar zij in de zangwedstrijd Le Jeu de la Chance het liedje Gisèle van Edith Piaf interpreteerde. Ze won de wedstrijd en werd meteen heel populair in Frankrijk en het buitenland. Van Mireille Mathieu deze twee nummers: Mon Credo en La Dernière Valse.

0: Dat was onze artiest van de dag.
1: Van Mil Radio.
2: Wat zeggen de weergoden? Wel, vandaag woensdag 27 graden, zonnige dag. Morgen 29. En het weekend ziet er gewoon schitterend uit. Vrijdag 30, zaterdag en zondag 32. Maandag en dinsdag volgende week dus ook 32 graden, zonnige dagen. In Tenerife vandaag 30, in Las Palmas 25, Malaga 32, Antalya 34 en in Benidorm 28 graden. Bedankt dat u bij ons was. Bij leven en welzijn, tot morgen. We gaan eruit met Sherbet.

Inderdaad, ja, een hele bijzondere goede woensdagmiddag. We zijn er weer iets over 12 uur natuurlijk. En zoals gewoonlijk, de Lunchbreak Club, die is er weer helemaal voor jou tot 1 uur natuurlijk met de gezellige muziek. We begonnen met de muziek van de Boogie Box High en Jive Talking. Ik had zo'n klein beetje een vraagje en ik vind het niet zo direct terug op het internet. Maar zouden de Bee Gees dat origineel hebben gemaakt of is de Boogie Box High die het erna gezongen heeft? Je mag het me altijd laten weten als je het weet. Ja, ik ben altijd van harte welkom natuurlijk. Je bent nooit te oud om te leren, zeggen ze dan. Boogie Box High was het in ieder geval en dit al met de Jive Talking. Woensdag, we hakken de week in twee en we zijn er weer tot, ja, zoals gezegd, tot 1 uur. Met de hit-tip en dergelijke meer. En ook natuurlijk het heetste nieuws van toen. Hier is Jackie Graham.

zijn er alweer eventjes de dance scene opengeraakt helemaal met Jackie Graham. En dit allemaal met Set Me Free. Hey, moest je pas afstemmen, allen van harte welkom natuurlijk hier in de lunchbreak. We zijn er van zondag tot en met vrijdagmiddag natuurlijk. En de vrijdagmiddag dan vieren we natuurlijk het weekend die eraan komt. En ja, we hebben een heleboel goede muziek weer vandaag bij ons. Hier is Bruce en Bongo. En hier zijn ze met Gaga.

mag het weten, het was een heel mooi duo natuurlijk. Zucchero en Paul Jong natuurlijk. En Sinsana Donna, zo maken ze het niet meer. Hè. Muziek die nooit over datum gaat, als het ware. Als het over lunch gaat natuurlijk. Hè. Inderdaad dan. Lunchen, dat doen we van zondag tot en met vrijdagmiddag. En dat allemaal hier op jouw fantastisch radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Hier is muziek van Big Fun en Blame It On The Boogie.

inderdaad, hè, lekker hè. Onze onvergetelijke hit voor vandaag natuurlijk. Marsha Hines en Never Knew Love Like This Before. Ja, er kan maar één liefde in je leven zijn natuurlijk. Hè. Je kan er niet meer hebben. En ja, dan draaien we deze natuurlijk van Marsha Hines. Smakelijk eten als je aan tafel zit. We hebben er nog eentje klaarstaan voor jou. Hier is Simply Red en The Right Thing. Tot zo voor het heetste nieuws van toen.

Zo, inderdaad, nu zou het allemaal weer juist moeten functioneren. We hebben het allemaal weer een beetje heropgestart. Hele bijzonder goedemiddag, tijd voor het lunchbreak breaking news van toen. We gaan terug in de tijd naar 1995. In 1995 poseert Nancy Sinatra op een 54-jarige leeftijd op de cover van Playboy magazine. In de fotoreportage in het blad heeft ze alleen haar beroemde laarzen aan. Hier is ze met haar song Nancy Sinatra and These Boots Are Made for Walking.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-up van Patrick. De hit-up van

inderdaad, onze hit-up voor deze week. Tot en met vrijdag. Ja, inderdaad, niet morgen. Morgen is nog maar donderdag. Tot en met vrijdag. En dat is natuurlijk Taylor Swift. En dit dan met haar Elizabeth Taylor. Het wordt een hit van ongekende hoogtes, heb ik me laten vertellen. Hier is Camille, Word Up. Hier op jouw fantastische radiostation. En dat in de lunchbreak show tot 1 uur.

0: Inderdaad, en C.G. Lewis was het. En dit allemaal met zijn sweet for my sweet, sugar for my honey. Niet te veel snoepen. Niet goed voor de tandjes, zou ik zeggen. Ja, het is ondertussen tijd geworden voor...
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze Lunchbreak LP van de week. Hier is Boudewijn de Groot. En het is

0: leeft.
1: En inderdaad, onze artiest van de week tot en met vrijdag. En dat was natuurlijk Boudewijn de Groot. Of dat is nog steeds Boudewijn de Groot natuurlijk. En dit allemaal met zijn testament. Wat is lang geleden dat ik deze nog gedraaid heb. Hele mooie. Hier is de scene. En iedereen is van de wereld. En de wereld is van iedereen in de lunchweek. Op jouw fantastisch radiostation. 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Ja, inderdaad. En de scene zal in het najaar weer beginnen met optreden. Inderdaad wel, hè. Op 26 november kun je ze vinden in Arnhem. En op 27 november zijn ze te gast in Haarlem. Dus voor de mensen die de scene nog eens eventjes willen zien, dan kan je ze daar zien. Hier is Yazoo. En the only population and the only way is up natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Hier in de lunchbreak. Nog tot 1 uur ben ik bij jou op de radio. Hou ik deze stoel hier lekker warm voor mijn collega's.

0: En daarna één stap terugzetten. Als je een stap moet terugzetten, wel, dan moet je er twee weer vooruitzetten natuurlijk. Daar gaat het een klein beetje om. Yes, and the only plastic population and the only way is up.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Zo, het zit er weer op voor deze woensdag wat mij betreft. Graag tot morgen donderdag ben ik er weer met een nieuwe lunchbreak natuurlijk op jouw fantastische radiostation. De toetjesplaat, wel, dat is er eentje geworden van de Human League. En dit allemaal met hun Louise. Tot morgen. Bye bye.

0: talk about.
1: Of Madonna nog echt gaat een comeback maken, dat betwijfelen. Maar ze zong dit jaar wel al een aardig duet met Sabrina Carpenter en Bring Your Love. Hey, goedemiddag. Dit is de Pop Avenue voor vandaag. We draaien onder andere muziek van Shakira, Erasure en Guns N' Roses.
2: Nick Boone.

David Sobel was dat natuurlijk. Vooral gekend als Hutch uiteraard. Uit de serie Starsky & Hutch. Een reeks die liep van 1975 tot 1979. Maar David had ook enkele solo hits. Zoals een nummer 1 in de VS zelfs met Don't Give Up To Us. Wij draaiden zijn Silver Lady. David Sobel overleed in 1924 al. Op nu naar de Double Dutch Bus.

Taylor Swift. Ze staat weer al bovenaan onze hitlijsten met deze I Knew It, I Know You. Back to the synthpop nu uit de jaren 80. Dit is Erasure met I Love to Love You.

Andy Bell en Vince Clark waren dat met Erasure en Love to Hate You. Vince Clark natuurlijk ook wel gekend van Deepish Mode en Yazoo. Een van de nieuwe idolen nu, Benson Boone met zijn Beautiful Things.

Een van die heerlijke tijdloze melodieën van Simon & Garfunkel met hun Homeward Bound. Nu is het misschien wel ook tijd om die roestige eupenis los te gooien. Dit is Shakira met Die Die.

Shakira met haar Die Die. Ze mocht hiermee het WK26 openen. En ik zag ze ook al tijdens een match van Argentinië trouwens in de tribune. Blijkbaar is Shakira dus geen Spaans supporter meer sinds de scheiding van Gerard Piqué. Terug naar de 70s nu.

0: U hoorde achtereenvolgens Hank the Knife en de Jets en daarna Gustav met de song waarmee hij België vertegenwoordigde op het Eurosongfestival. Hey, ken je deze nog van Adam and the Ants?
1: Luc Boon.

Adam en Jens waren dat met hun Stand and Deliver. En ik beloof jullie, erger dan de volgende plaat wordt het vandaag niet. Dit is Guns N' Roses en You Could Be Mine.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

Een van de grote hits van Sean Paul was in deze Get Busy. Al schudden natuurlijk zijn Baby Boy en Rockabye ook zijn oog. Eentje van Simply Red nu.

Post Malone was dat met zijn Chemical. Je mag hem ook gewoon Mr. Post noemen, want zo heet hij gewoon. Eentje van Paul Young nu, met I'm Gonna Tear Your Playhouse Down.

Paul Young was dat. Ook gekend natuurlijk van zijn andere hits zoals I Lay My Head, Come Back and Stay en The Love of the Common People. Zo, dat was hem weer de Pop Avenue voor vandaag. Ik ga eruit met Pink en Trustfall.

0: Stil, stil. Sst, sst,
1: sst. Nog meer jij is fantastisch toch.
0: Sst. Zie je wel? Dickie Dex en Eva de Roveren. En slaap lekker. Nou al, oké. Nou, voor mijn part. Dan ga ik ook maar even een dutje doen. Dan let ik White Berry. Nee hoor, zo heet hij niet. Dat staat hier zo in mijn scherm. White Berry. Barry White natuurlijk. En deeper and deeper.

0: mia vivet. De tijd zal het ons leren.
1: Mooi liedje van Remco en Michelle. Mooi duo. Wie weet, misschien. Nou, 2022 was die alweer. De tijd gaat snel. Nou, daar weten we alles van, toch? Dit gezelschap komt uit Duitsland. Noemen zich No Angels.

Ken je dit gezelschap nog? Ze noemden zich Circus Custers. Ja. Jammer dat ze geen nummers meer maken. Nee. Dit was in 1983 en verliefd. Jawel. Dekker Radio met Michael Franks. Prachtig werk uit Amerika. The Woman in the Waves. Prachtige beeldspraak. De vrouw in de golven. Van de oceaan natuurlijk.

0: hoort het in Dekker Radio.
1: Ik kan het al niet volgen. Jullie al helemaal niet natuurlijk. Maar die komen dadelijk na het half uur aan bod. Beloofd is beloofd. 3 achter elkaar. Zomer op je radio. Bij Dekker Radio. Leona Philippe.

onverwoestbaar stel. Rolling Stones. Moet je nagaan, dit is 1971, zo lang geleden. En ze draaien nog steeds mee, hè? Brown Sugar, nou, van mij mogen ze. Zo, drie achter elkaar. Deel 2 van dit uur Dekker Radio. The Weeknd. Daft Punk. En Starboy.

Christoph Verholle heet hij. Aparte naam, hè? Here to Stay. En dat waren de drie achter elkaar. En ik ga je een vraag stellen. Weet je wie Frank Paardenkoper is? Nee? Nou, dan laat ik hem even horen. Beter bekend als Dingetje. Helemaal te gek.

0: knalboom. Dingetje. Frank Paardenkoper dus. Eén nacht in Mokum. Weet je dat niet wat het is? Nou, daar ben ik geboren. Amsterdam natuurlijk. De hoofdstad van Nederland.
1: She got too hungry for dinner and ate.
2: I'm starving.

dealer. Mooie naam voor een groep, hè? En gelukt? Nou, zeker gelukt. Het schiet alweer op, dit uur Dekker Radio. Zegt, jongen. De Stampeders had ik al...

met Tea Woman. Ik moet een beetje opschieten. Dekker, schiet nou eens op. Oké, ja. Ik ben al bezig hoor. Toch, heren van de Commodores? Wat is er aan de hand? Brickhouse, doe maar. Tot de volgende Dekkerradio maar. Ben jij er dan ook? Ik ook.

0: Mensen die regelmatig naar de bioscoop gaan, die weten ongetwijfeld dat dit muziek was uit een of andere Rocky-film. Het was nog even Survivor met die Burning Hearts.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

0: En kijk, deze mensen krijgen absoluut voor sfeer en gezelligheid een dikke gewaardeerde 10 toplouder met Dancing in the Moonlight. Zometeen de Alan Parsons Project in die turbulente show. Maar eerst Meteor.
1: Het

0: Kijk hoe gekker dat het klonk op de radio, hoe beter dat het scoort in de hitparades. En in Nederland is dat zeker van toepassing. Ik zag vandaag deze man op één staan. Ik dacht bij mezelf, wat is dat nu weer? Dat was Justin the World.
1: Mayday, mayday. We naderen de turbulentieplaat. Mayday, mayday. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

Behoren tot de top van ons favoriete lijstje, deze mensen van Starship met Nothing's Gonna Stop Us Now. Niets zal ons tegenhouden, want Jennifer Lopez die gaat ons redden.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalbert.
2: Taking over your airwaves in 3, 2, 1. Are you ready?
3: You're listening to the best music you'll find anywhere.
4: Op woensdag.
5: Zet voor mij ook even een plaat.

0: Sommige nummers lijken nooit oud te worden, ook al zijn ze dat wel. Uit de 90's, Innie Kamoze, Here Comes the Hot Stepper. En we noemden deze man vroeger Innie Kamikaze. Weet je dat ook weer?
1: Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: En dit programma presenteren is ook een vrij staaltje kamikaze, want we zitten hier nog steeds met een hele hete studio. Heel vervelend, de airco is stuk en niemand durft het raam open te doen, want dat maakt te veel lawaai. Nou ja, daar zit je dan, programma te doen. Maar goed, aan de andere kant ook niet zeuren. De hele winter is het te koud en nu weer te warm. Het is eigenlijk nooit goed. Het is inmiddels 8 juli. De grote leegloop zit eraan te komen. En dan bedoel ik de grote vakantieleegloop. Dat vind ik helemaal niet erg, want dan kan ik zelf een beetje doorrijden. Ik ga weer een heel uur classics voor je draaien. En twee van die klassiekers, zometeen van vinyl in de verrukkelijke vinylverrassing. Uiteraard straks weer een niet waar gebeurd verhaaltje. Het broodje aan verhaal. En deze zou trouwens best waar gebeurd kunnen zijn. Enfin, luister. Af en toe draai ik ook een hitje voor je en ik wens je heel veel plezier. Dit is Rob op woensdag met eerst Bella Kay.
2: Hallo.

0: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
1: We zitten inmiddels alweer 3 weken in de zomer en de schoolvakanties zijn ook al begonnen in sommige delen van het land. Hoogste tijd dat ik wat zomerse plaatjes voor je ga draaien. En dat neem ik heel erg letterlijk. Dit is niet voor niets de verrukkelijke vinylverrassing met 2 singles van vinyl. Nou, ik heb vandaag voor je een Engels beentje. Jazeker, je hoort het goed. 2 singles van 1 beentje. En dat beentje was afkomstig uit de punkscene. En als je de muziek zo meteen hoort, kun je dat maar heel slecht voorstellen. Maar het is echt waar. De eerste 2 singles van het gezelschap flopten compleet. Ze deden helemaal niets, dus er moest snel iets gebeuren. En dat werd goed opgepakt. De muziek werd aangepast, overgoten met een Latin sausje, salsa en de rest is geschiedenis. Je hoort de Modern Romance met 2 tracks, zoals ik al zei. Zometeen Everybody Salsa uit 1981. Maar eerst The Queen of the Rapping Scene.

Lekker zomers en lekker van vinyl. En we gaan er geen gewoonte van maken om elke keer twee singles van één artiest te draaien. Nee, dat gaan we niet doen. Over lekker zomers gesproken. Dit is ook lekker zomers. En alweer

0: not dead. It's still very much alive.
1: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.

Selling the Drama. En over drama gesproken. Er zijn ook dit jaar weer veel mensen die de auto gaan pakken richting het zuiden. Ja, de vakantieperiode is toch zoetjes aan begonnen. En dit is dan ook traditioneel de periode dat ik even de vakantiedrukte met je doorneem. De zwarte zaterdagen. Nou, het is er qua drukte niet beter op geworden. Wel simpeler voor mij qua oplezen van tekst. Want daar waar ik vroeger hele lijsten met data moest voorlezen, is dat nu samengevat in een paar zinnen. Met andere woorden, er is meer gezegd in minder tekst. Een paar zinnetjes maar. Het komt erop neer dat het druk is vanaf nu tot en met 5 september, iedere zaterdag. Iets specifieker, in België is het alle zaterdagen in juli en augustus druk. In Duitsland, 4 juli tot en met 29 augustus. Nou goed, dat wisten we eigenlijk al. Er zijn ook nog overal bouwstellen. Daar word je ook niet heel blij van. Frankrijk, ja natuurlijk, ook daar is het druk. Elke zaterdag in juli en augustus met uitschieters op 25 juli en 1 augustus. Italië, elke zaterdag van 4 juli tot en met 29 augustus. En dan nog even Oostenrijk, want die spant de kroon. Elke zaterdag van begin juli tot en met 5 september. Ik wens je een hele goede reis als je naar het zuiden gaat en sterkte in de file. Hello.

hoor je niet zo heel veel tracks uit de 60's meer op de radio. Dus ik kan heel makkelijk zeggen dat dit een van die tracks is die je veel te weinig op de radio hoort. Ja, toch? Hang on, Sloopy. Het zou over een bootje kunnen gaan dat lek is en langzamerhand in de golven verdwijnt. Een sloep is immers een bootje. Ja, toch? Vaar mij naar de overkant. Hou vol. Ja, een mooi verhaal, Rob. Maar in werkelijkheid gaat het over een jongen die verliefd wordt op het verkeerde meisje. De onzekerheid spat ervan af.

0: Ik had best graag naar Bruno Mars gewild, maar het is me niet gelukt om kaartjes te krijgen. Nou ja, het is me niet gelukt om de juiste kaartjes te krijgen voor een beetje een redelijke prijs. Maar goed, laten we het maar niet over hebben. Volgende keer beter, we gaan het broodje aanverhaal doen.
1: Wie kan ik helpen?
2: Goedemorgen, bakker. Doet u mee met een broodje aan?
0: Hier is weer ons wekelijkse broodje aanverhaal. En er schijnen dus mensen te zijn die speciaal wachten op dit item. Die hebben een soort honger. En ik hoop dat dit verhaaltje die honger een beetje stilt. En dan weet ik niet of u nog op vakantie gaat in een hotel de komende weken. Maar dit zou jou ook kunnen overkomen. Luister. Een jonge schoonmaker krijgt van de hotelmanager 's morgens de opdracht om de liften schoon te maken. Maar als de dag zowat om is, is de jongen nog niet klaar. Op elke verdieping zijn 2 liften, legt hij uit. En soms moet ik een hele tijd op ze wachten. Ja, ja. Dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

klassieker van Aerosmith, Love in an Elevator. Maar goed, ik had misschien net zo goed Dr. Anders P kunnen draaien met de veerpont. Je weet wel, heen en weer, heen en weer. En tot zover Rob op woensdag. Het zit er alweer op. Heb je niet geluisterd, heb je een heel uur classics gemist. Maar je kunt gelukkig iedere week terugluisteren via de socials. Volgende week ben ik bij je terug. Ik spreek je graag dan. Tot dan.

0: have a dream. I have a dream. I have a dream.
1: I have a dream.

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aaldert.
3: Uur na uur muziek.
4: Mama Steunen. Het huis aan het water in Katwoude. En ons huis met een hart in Maaseik.
0: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: van de voren.
1: Een hele goede dag allemaal. Welkom bij Country Kicking. Jullie weten het, het enige countryprogramma in Nederland en België dat de hele zijn tijd besteedt aan countrymuziek in de meest uitgebreide zin uit deze twee landen. En we openen met Arjan Plat en Poems. Door met Lana G. en Dan.

I Still Carry You van Upstairs. Daarvoor Fokke en Hilden, Better Move It On Home en It Might As Well Have Rained. Het oudje van The Tumbleweeds. Gaan we naar Ancora. Ja, ze hebben ook country nummers opgenomen. Bijvoorbeeld deze, Calypso.

en die andere kant van Koen Vader voor Walter Baron en de Turbo zingt en Barely Made It Home van Mark Blommesteel. Gaan we nog één keertje naar Ina Roos. Good Riddance.

van boven, en Come Be Me. Daarvoor I Wanna Live Like That van Sandra Verijs en Nancy Sue. Ik weet het, ze is geen Nederlandse, ze is geen Vlaming, maar het is wel volledig geproduceerd in Nederland door Tim Herme. Namelijk Brandy Blue Highway Lady. En dit is Limburgs. Is dat ook Nederlands? Ja, natuurlijk. Hier zijn de Walters en Memphis, Tennessee.

Christie en Lisa is Lisa. Daarvoor Albert Wester, Geen Dag Zonder Radio. En Joash met Common Sense. Ga ik er heel even uit om koffie te halen. Dadelijk ben ik terug. Maar we gaan eruit met Robert Wester en Life's a Beach. Heel graag. Tot zo.

0: handen voren.
1: Welkom terug bij Country Kicking. Het tweede uur openen we met Esther van Kommer en I Don't Wanna Wait No More. Ook dit uur gewoon country muziek in de meest uitgebreide zin van het woord. Uitsluitend uit Nederland en België. En dit is een oudje van Somerset's I Fall to Pieces.

Mama zet van Melanie Ryan, de voor de Hilversum staat, en Sea of Heartbreak. En Hilde Vos met haar Speechless. Gaan we nog een keer naar You and I, oftewel de Realistic Love Song. Kan natuurlijk alleen maar gezongen worden door Kimmy June.

Live at Capriera, het waren de Dutch Eagles met How Long. Daarvoor Kirsten Alting en Ain't a Cheating Kind. En Elizabeth Green met Echoes of Paradise. Snel door met Werner Draaten.

Jaren Beeks en Brighter Days zijn we bijna aangekomen bij het einde van het programma. We gaan er dadelijk uit met Arno's Country en Who's Turning You On. Maar niet voordat ik jullie heb bedankt voor het luisteren. Heel graag tot een volgende week. En neem eens een kijkje op k-rp.nl voor alle playlisten. Dag allemaal.

0: Het muzieklabyrint.
1: Peter Roland.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.